0: Mijn koning heeft bishop, niet als je Antoine Rira talkie. Koning Sheer mee. Nou, bach wil ik jou nou, die ain't have gone that way. Het makes me never naar mijn heel mee. Ik ben een handshot of Sustor, mijn niche, wel niche talk.
1: I'm worth so slang, call me the right hand of the love. I'm Israel, single, lots of gold. Free shivers to X-Meter.
0: Free stairs of blood, hogger, nerhoop.